Wij gaan nu naar Huria. Jetzt gaat er bij Verona, hol je heel Franse middenaar, het moet geen lengte zijn.